bailas twerking, twerking, twerking. Y cuando bailas twerking, twerking, twerking. Cuando le das al tra, tra, tra, tra. Cuando le das al tra, tra, tra, tra. Y cuando bailas twerking, twerking, twerking. Y cuando bailas twerking, twerking, twerking. Cuando le das